Dan eten ik via Fini. Ik kom met een eigen programma via Fini. Ik heb weer een eigen programma. Ik heb een eigen programma. Ik heb een eigen programma. Ik heb een eigen programma. Ik heb een eigen programma. Ik heb een eigen programma. Ik heb een eigen programma. Kau whanauri teo koi ame sea kwa manakiri rei mo ifu toa kwa talanga fua. Mai ne ka maa fwoke Alexanita. Raio ne ka maa luau pe fwoke kia Misaupa. Kau maa fwoke Moritika. Mo iko toa kau pwefiringia. I he fu toa kwa talanga fua i he pepini. Fwasiko ni maa kumu toru. Mo ya manaki pe kumu mau hai pwefirei i he pepini. Mo e tau tau. Fakamafana pe mo fakabelebela ki timi matematonga.